0: maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk.

0: Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelzerijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat

0: veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998

0: zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: Dit is een uurtje lekkere muziek in Non-Stop IJsselmond.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen.

Het kan zo toch echt niet verder gaan. We zijn al te ver gegaan. We hebben al te veel ingepikt. Dat is niet solidair. Maar ja, dat kun je ook niet zijn. Anders word je nooit een miljonair.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: om de kerk. Nieuws en een uitzending van een samenkomst door een van de kerken uit de gemeente Kampen.
1: Goedemorgen luisteraars van Omroep IJsselmond. Vanmorgen wordt het kerkelijk programma In en om de kerk verzorgd door de hervormde gemeente IJsselmuiden en Graforst. Aangezien het vandaag in deze gemeente het heilige avondmaal gevierd wordt, gaan we om 9:30

Goedenavond allemaal, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u en jij er bent. Ik heb verder geen afkondigingen behalve een aankondiging dat we de dienst gaan beginnen met zingen van het lied 10.000 redenen. Wens ik u al een goede en een gezegende dienst.

Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn hand. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het om onze God te prijzen. We zingen de Heere de lof toe vanuit Psalm 147, vers 1 en ook vers 6, waar staat: de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En vanavond hopen we stil te staan bij het thema: wat is het ware geloof? Psalm 147, vers 1 en 6.

Wij mogen ook vanavond Gods heilige en drie enige naam belijden. En daar willen we op antwoorden door te zingen uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God, de God die wij beleden hebben, deze God is onze God. En in ieder van u en jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, die op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

We willen ook vanavond onze voorbeden doen. Wij doen voorbeden voor het volk Israël. We willen God danken voor de Joden die Jezus als de Messias hebben leren kennen. En we willen bidden om zegen op hun leven en dat ze tot zegen zullen zijn voor de mensen om hen heen. We doen ook voorbeden voor dominee Van de Knijf en zijn gezin. Nu zij vanmorgen afscheid hebben genomen van de gemeente van Wilsum en volgende week hier hoopt dominee hier bevestigd te worden, zullen wij samen bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we op de avond van deze dag, uw dag. Tot u komen we vanuit uw huis, als we hier samengekomen zijn, of via de huiskamers verbonden, via de middelen van de techniek, verenigd in het gebed, naderend tot voor uw aangezicht. En dan past het ons om uw naam groot te maken. Want zo hoog als de hemel is uw grootheid. Ja, boven menselijk bidden en denken is uw werk. En daarom laat 's Heeren lof ten hemel reizen. Want goed is het om u, Heere, te prijzen. En zo danken we u dat u ons vanavond hier samengebracht hebt in uw huis, of verbonden via de middelen van de techniek. Want hier wilt u spreken door uw woord. En zo bidden we, wilt u vanavond dan zo ook in ons midden zijn? Geef ons de krachten om uw woord te mogen horen, om uw woord te mogen vertolken, om te zingen en te spelen tot uw eer. We bidden u, wilt u, o Heilige Geest, vanavond ons alles geven wat we nodig hebben. Als we een bijzondere taak hebben, in de dienst misschien. Wilt u ons de krachten geven en alles wat we daarin nodig hebben. En dan kent u ons en u weet ook hoe we hier vanavond bij elkaar gebracht zijn, gekomen zijn. U weet of het zo was dat er iets in ons hart leefde van hoe die psalm dat ook zingt. Verheugd om naar Gods huis te gaan, dat we er al klaar voor waren en dat we hier met grote blijdschap zijn gekomen. U weet het ook, als we misschien wel zorgen, misschien wel moeite, misschien wel zoveel verschillende gedachten of zonden waarin we vastzitten, hebben meegenomen naar de kerk vanavond. En hoe we hier ook gekomen zijn en hoe het ook met onze harten is, hoe we ook tegenover u staan, vanavond zijn wij samen rondom dat ene woord. En daarom bidden we, geef dat onze harten niet gesloten poorten zullen zijn, maar mag ons hart openstaan, opengemaakt worden voor wat u tot de gemeente te zeggen hebt. En zo bidden we, o Heilige Geest, kom vanavond en spreek uw woord en werk het uit in onze harten. Geef dat het niet langs ons heen zal gaan. Geef dat we uw woord niet alleen zullen horen met onze oren, maar mogen verstaan met ons hart. Wij bidden u, wilt u zo met ons zijn? Wees met jongeren, wees met ouderen. U weet wat een ieder nodig heeft en wilt u ook geven wat we nodig hebben. Wilt u geven dat als we hier vandaan zouden gaan, dat we verwonderd zouden mogen zeggen, ja, deze God is onze God, ja, deze God is mijn God. Wil daarvoor het werk van de prediking ook gebruiken, sterk uw knecht om uw woord te brengen en maak dat het niet maar de toespraak van de mens is. Wij bidden u, weer het kwade van ons. En scheld de duivel, geef hem geen plaats. Maar wilt u vrij
en krachtig spreken door het woord. U bidden wij voor uw volk Israël. U bidden wij voor de beloften die u aan hen gedaan hebt en zult volbrengen. Heere, wilt u het laten zien dat de God van Israël leeft en regeert tot in aller eeuwigheid. We bidden u dan toch ook in het bijzonder voor hen die onder de Joden uw Zoon, de Heer Jezus, mochten leren kennen. Wilt u hen nabij zijn, ook in de moeite die er misschien wel op hun afkomen. Wilt u hun rots en hun verlosser steeds weer wezen. En geef dat het zo uit mag komen zoals het in uw woord staat, dat gans Israël zal bekeren en zal zalig worden. Tot verkondiging van uw naam onder alle volken en tot lof van uzelf. Wij bidden u voor dominee van de Knijf en zijn gezin, als de tijd van loslaten en van een nieuw begin ook begonnen is voor hen, als ze vandaag afscheid namen van de gemeente van Wilsum en toeleven naar de dienst van bevestiging, de dienst van intrede hier in de gemeente. Wilt u hen dragen, wilt u hen sterken en geven wat zij nodig hebben. En mag er dan ook hier een gemeente zijn die biddend om hen heen staat, die biddend hen ontvangt. Zo brengen wij het alles voor u. Wilt u het verkeerde van ons wegnemen en wilt u ons volmaken van uw Heilige Geest. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Wij openen vanavond de Heilige Schrift. We doen dat in Romeinen 10. En wij lezen de versen 4 tot en met 11. Romeinen 10, vers 4 tot en met 11. En straks zullen we met elkaar lezen uit zondag 7 van de catechismus over de vraag: wat is het ware geloof? Maar eerst Romeinen 10, vers 4 tot en met 11. En daar schrijft de apostel Paulus door het werk van de Heilige Geest: want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt: ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Tot zover. En zoals gezegd, we lezen ook iets uit de Heidelbergse catechismus. Dat is dan de tekst, het uitgangspunt. Op basis van Romeinen 10 hopen we daarover na te denken. En daar lezen we zondag 7. En daar stelt iemand de vraag en geeft een christen vanuit het woord antwoord: worden dan alle mensen opnieuw wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee. Maar alleen degenen die hem, Christus, door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Wat is dan een christen nodig om te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in een hoofdsom leren. En dan volgt de geloofsbelijdenis die we gehoord hebben daarnet. Tot zover. Wij willen ons voorbereiden op de prediking door samen te gaan zingen uit Weerklank gezang 11 en daarvan vers 1 en vers 3. En dat is het lied Loof de Koning heel mijn wezen. Gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. En de eerste zin die we zingen is ook het thema voor de verkondiging. Loof de Koning heel mijn wezen.

antwoordend op de verkondiging zingen we Psalm 17, vers 4 en 8. Maak uw weldaden wonderbaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is een waar geloof? Een waar geloof. Mooi woord, mooi oud woord. Maar misschien ook wel een beetje, en misschien herkent dat iemand ook wel een solide woord. Echt zo'n krachtwoord, weet u wel. Zo'n woord dat in beton staat, het ware geloof. Zeg eens, als ik jou dat nou eens zo op de man op de vrouw af zou vragen. Wie heeft er hier een waar geloof? Ik vraag u natuurlijk niet om de vingers op te steken, maar wel om eens in uw hart na te gaan. Wat zou u daarop zeggen? Is het zo dat u zou zeggen, ja zeker, ik weet door genade, ik heb een waar geloof. De Heere Jezus is het een en het al voor mij. En als die dag komt, dat hij wederkomt, dan weet ik het zeker. Eeuwig in de vreugde van mijn Heere. Bij zalig te prijzen. Als je dat kunt zeggen. Of is het zo dat u bij zichzelf zegt, terwijl het apparaat nu weer recht staat. Of is het zo dat u zegt, nou ja, het ware geloof, ik kan dat eigenlijk niet van mijzelf zeggen. Ik weet het niet. Of bent u er misschien een van die groep die naar mijn gevoel, ik heb geen cijfers, vrij groot is, die zegt, nou ik hoop, dominee, als u me dat zo vraagt, dat het goed met mij komt, maar zo stellig het zeggen, dat durf ik dan eigenlijk ook weer niet. Maar hoe het ook zit met ons uitgangspunt vanavond, vanavond hopen wij daarover na te denken wat dat betekent, een waar geloof. Want als wij kijken naar wat er in de catechismus staat, dan wordt daar best wel wat over beweerd. Dan is dat eigenlijk helemaal geen zaak van, nou ik hoop het maar, of ik twijfel wat, of zeker weten en vast vertrouwen. En nou hoop ik dat u meer onthoudt van de preek, maar die twee termen die zou je eigenlijk, als je het bij je hebt, zou ik het opschrijven, zou goed zijn, maar dat u het ook in uw hoofd plant, het geloof, het ware geloof, zeker weten en vast vertrouwen. Dat hebben die catechismusschrijvers niet uit hun duim gezogen, dat komt uit de Bijbel. Wat is een waar geloof? Nu, waar gaan wij over nadenken? Eigenlijk een beetje drie kapstokjes. Waarom is zo'n waar geloof nodig? Wat is dan een waar geloof? En waar vind ik dat ware geloof? Waarom is een waar geloof nodig? Wat is een waar geloof? En waar vind ik dat ware geloof? Nu, eerst, waarom is dat ware geloof nodig? Nou, daar brengt eigenlijk ons die catechismuszondag gelijk al. Want die stelt een vraag. Worden alle mensen zalig

En ja, wat nou als mensen het moeilijk vinden om te geloven, en misschien herkennen we dat ook wel bij onszelf, is het dan eigenlijk niet heel zwart-wit om dat zomaar eens even te zeggen, ja, niet iedereen wordt gered. Dat doet best wel zeer. En eigenlijk hoop ik ook dat u dat zeer doet. Niet omdat ik graag wil dat dat zo is, maar omdat het wel ergens over gaat. Wordt iedereen automatisch gered? Nee, er moet iets gebeuren. En gemeente, waarom komt dat ons zo misschien wel zo pijnlijk over? Omdat het iets in zich kan hebben dat we vertalen met uitsluiting. Sluit God dan mensen uit? Nee. Maar God vraagt wel dat ware geloof. En dat is belangrijk. En ja, de situatie van de mens klinkt ver weg, hè? De situatie van jou en mij en u is wel zo dat het erop aankomt. Zonder een waar geloof, als vanzelf in een eeuwige afgrond zakken, of met een waar geloof, door Christus gebracht worden aan de voeten van zijn Vader in de hemel. Dat is het verschil van wel of niet een waar geloof. Het is groots, gemeente. Trouwens, niet iedereen wordt zalig. Niet omdat God dat niet wil, hè. Maar omdat wij God niet wilden, is altijd wel een belangrijke om voorop te houden. Wij hadden gezondigd en hebben gezondigd en kunnen in het rijk van God niet komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Ik heb God uitgesloten, terwijl Hij recht heeft op mijn leven. Zo staat het ervoor. Maar er is hoop, want die catechismus die stopt niet bij worden ze allemaal zalig. Nee, nee, gaat verder. En dat is mooi. Degenen die hem, de Heer Jezus, door een waar geloof worden ingelijfd en zijn weldaden aannemen. Nou, dat zijn een beetje oude woorden. Daarmee zijn ze niet achterhaald. Eerst maar eens dat eerste, die hem ingelijfd worden. Ingelijfd worden, dat betekent zoveel als dat je innig verbonden bent met de Heer Jezus. En gemeente, ik hoop dat dat ook een beetje op u overkomt, hoe geweldig dat is. Geloven in de Heer Jezus Christus, dat is niet alleen tussen aanhalingstekens dat je zonden vergeven worden. Alleen dat al, hè? Al mijn zonden volkomen betaald. Dat alleen al. Maar ingelijfd worden betekent een leven dicht bij de Heer Jezus. En dat is niet alleen maar iets van later in de hemel. Maar zo'n waar geloof, ingelijfd worden in de Heer Jezus, dat mag al hier gebeuren, dat mag hier al bekend worden. Er is hoop. En al zijn weldaden aannemen, alles mogen ontvangen wat de Heer Jezus verdiend heeft. Ik vertel dat altijd wel eens een beetje met een voorbeeld. De Heer Jezus heeft een grote schatkist, mag ik het even zo met alle eerbied zeggen. En alles wat daarin is, dat wil Hij uitdelen aan iedereen die in Hem gelooft. Liefde, vrede, vergeving en gerechtigheid. Gerechtigheid, dat betekent dat er niets meer scheef ligt. Dat alles goed is, daar in de hemel volkomen en hier al begonnen daarmee. Christus ingelijfd worden. En dat brengt ons eigenlijk ook bij de tekst van vanavond, de lezing uit Romeinen 10. Want in de Romeinenbrief legt de apostel Paulus eigenlijk uit wat dat nou eigenlijk is, dat ware geloof. Wat dat nou eigenlijk is om deel te hebben aan de Heer Jezus. Nou, en de apostel Paulus die schrijft daar, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid. Hè, hadden we het net over gehad, hè, dat alles goed is, dat er geen kwaad meer is, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dan komt daar de wet om de bocht. En dat is als wij het hebben over het ware geloof.

geloof, dan is het altijd wel even belangrijk om bij de wet langs geweest te zijn. Want wat is de wet? Stel, ik zou dat u vragen zo, ook weer op de man af. Wat is de wet? Nou, dan zullen de meesten misschien toch wel zeggen, dat zijn de 10 geboden. Nou, de wet wordt samengevat in de 10 geboden, maar de wet, dat is eigenlijk alle geboden die de Heere God aan dat volk Israël gaf in het Oude Testament. Dat is de wet. En waarom gaf God de wet aan zijn volk? Doe dat en je zult leven. Dat is het oude verbond. Doe dat en je zult leven. Wilt u bij God horen? Het Oude Testament. Doe dat en u zult leven. En gemeente, nou zeg ik dat niet om een beetje een theoretisch iets naar voren te halen. Maar dat doe dat en u zult leven, dat zit enorm diep ook bij ons. Het kan namelijk best zo zijn dat als ik u vraag wat is het ware geloof, dat u heel gauw denkt aan wat ik maar even zal noemen nette mensen. Wat zijn mensen waarvan je nou kan zien dat die een waar geloof hebben? Nou, dat zijn mensen die, ja, dan moet je naar de kerk gaan en dan moet je altijd eerlijk wezen en dan moet je zorgen dat je zo weinig mogelijk zondigt en dat hoort dan bij het geloof, bij het ware geloof. Het is vaak ook wel zo als mensen ja, zeggen van zichzelf dat ze gelovig zijn en dat je dan vraagt, ja, waar zie je dat dan aan in je leven? Nou, dat best wel veel mensen, en ook buiten de kerk wel, maar ook binnen de kerk, dan zeggen van, nou ja, ik probeer toch netjes te leven, ik probeer toch min of meer die 10 geboden te houden. En dat dat dan voldoende is. En gemeente, dat is niet het ware geloof. Ik was onderlaatst even een verhaaltje vertellen in Friesland. En daar hebben ze van die hele mooie oude kerken. En daar kijk ik dan eens rond en er stond er op een bord. Allemaal goed bedoeld, hè? Ik wil er ook niet in die zin naar van spreken. Maar dan staat er, ieder christen hoopt na een deugdzaam leven in de hemel te komen. En dat is bedoeld als uitleg van wat ze daar in de kerk doen. Gemeente, wat klopt daar niet aan? Is het dan niet belangrijk dat je in je leven probeert te deugen? Natuurlijk wel. Is het dan onbelangrijk, die wetten van God? Natuurlijk niet. De Heere heeft daarin laten zien wat hij goed en kwaad acht. En wat dus ook u en ik moeten navolgen in ons leven. Maar als je het zo uitlegt, dan is het grootste punt van dat ware geloof, dat is dan weg. Want wat is het grootste van het ware geloof? Dat de Heere Jezus gekomen is om dode zondaren tot leven te brengen. En ik zeg het even zo radicaal, omdat het zo ook in de Bijbel staat. U was dood, zei Paulus. En wat is nou het geweldige van het evangelie, waar er geen hoop meer leek, daar komt Christus met zijn alles doorbrekende werk. Want ja, daar waar geen hoop meer leek, dat leek die weg van de wet te wezen. Die wet was goed, de geboden van God zijn goed, daar lag het niet aan. Maar die geboden waren zo hoog, dat geen mens en ook vandaag u, jij en ik niet daaraan kunnen voldoen. En daar schrijft de apostel Paulus ook over. En dan gaan we een stukje verder, dat is dan vers 5. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. En dan moet je even erbij hebben. Paulus zet eigenlijk 2 wegen van gerechtigheid tegenover elkaar. 2 wegen om bij God te komen. Aan de ene kant die weg van de wet, doe dat en je zult leven. En aan de andere kant
de gerechtigheid van het geloof. Eerst die weg van die wet van Mozes. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen, die de wet gedaan heeft, zal daardoor leven. Als jij perfect de wet van God zou volgen, zul je leven. En daarna staat er iets wat moeilijk lijkt, maar daar hoop ik u even in mee te nemen. De gerechtigheid echter, daartegenover, die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen, of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. En gemeente, die woorden die haalt Paulus niet van zichzelf, maar dan gaan we even in de tekst duiken en dan gaan we naar Deuteronomium 30. Want Paulus haalt deze woorden gewoon uit de Bijbel. En dan lezen we, als u meeleest, is dat Deuteronomium 30 vers 11. Maar ik begin u te lezen bij vers 9. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, zijn kinderen, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Dat is de beloning, dat is de belofte voor een ieder die bij die wet van God bleef, die in dat verbond met God, moet je zeggen, bleef. Daar heeft God rijke beloften voor en een beloning tot in eeuwigheid. En dat is nog zo. God geeft rijke beloften, een eeuwig zalig leven, waarin alles goed is en beter dan je het kunt voorstellen. Aan die mensen die in zijn verbond zijn. Gaan we straks nog even wat verder op door. Grote beloften. God is geen karige God, maar een rijk uitdelende God. En dan lezen we verder. 10. Wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En dan komt het, want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u in uw mond en in uw hart om het te doen. Nu, wat staat hier? God gaf zijn wet, het verbond met de Heere God. En er staat, het is niet te moeilijk voor u. En dat kan hier in het Oude Testament best wel een vraag oproepen, want ja, net met elkaar de conclusie getrokken, wij konden die wet helemaal niet houden. Maar Paulus, die komt daar dus op terug met dezezelfde woorden. En als Paulus hier schrijft over gerechtigheid, het bij God komen, en dan gaan we weer terug naar dat ware geloof, dan zegt hij dus, het is niet te ver weg. En waarom is het nou belangrijk dat we daar vanavond even op drukken, om het zomaar te zeggen? Omdat ook in de christelijke gemeente het gevoel er wel eens kan wezen, en misschien kent u dat ook wel, dat dat ware geloof onbereikbaar is. En nou zegt hier de apostel Paulus in navolging van het Oude Testament, dat het niet te ver weg is. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, want zo ver weg is het.
Zeg niet in uw hart, wie zal naar de afgrond neerdalen, want zo ver weg is het. Nee, hij zegt, na bij u, dicht bij u, is het woord. Daar in het Oude Testament wist de Heere God dat Israël zijn geboden niet zou houden. Want, staat hij in de psalmen, God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En God weet ook dat u en jij en ik hier in de kerk in IJsselmuiden vanavond niet voldoen vanuit onszelf. Hij weet dat u en ik niet in staat zijn om te doen wat we zouden moeten doen. Om te denken wat we zouden moeten denken. Om te geloven zoals het moet zijn. Maar wat geeft die apostel Paulus en daardoor de Heilige Geest, door hem de Heilige Geest zelf, u en mij vanavond ook op het hart? Dat ware geloof is niet te ver weg, want er is iets dat zo dicht bij u is, namelijk het woord. Toen ik laatst over de N50 reed, hier in de buurt dus, er staan er wel van die borden langs de weg, hè, van die evangelisatieborden. Daar staat nu een nieuw bord, vrij nieuw, dat het eigenlijk precies kernachtig weergeeft. Weet u wat daar staat? God is dichterbij dan u denkt. Na bij u is het woord, God is dichter bij u dan u denkt. Want gemeente, dat ware geloof, en dit is ook de enorme ontspanning die erin ligt, het ware geloof is niet dat u een mens moet zijn dat netjes leeft en boven een bepaalde grens komt. Dat de weegschaal van uw leven, waarop aan de ene kant de slechte dingen staan en op de andere, dingen de andere kant de goede dingen, dat het goed is op het moment dat u wat meer goede dan slechte dingen gedaan hebt. Dat is de islam. Dat is niet het christendom. Het christendom is, Christus is alles en in allen. Zeg niet in uw hart, wie zal voor ons opklimmen naar de hemel? Waarom niet? Dan breng je Christus naar beneden. Zeg dus ook niet in uw hart, hou niet in uw hart vast dat u het zelf zou moeten doen, want dan maakt u Christus kleiner mee. Zeg niet in uw hart, ja, wie moet er naar die afgrond? Want dan haal je dat offer van Christus onderuit. Het ware geloof, het staat hier ook, het staat hier eigenlijk heel eenvoudig. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Gemeente, dat ware geloof, dat geeft zich over aan de Heere God. En dat ware geloof, dat betekent, ik zei het u net, innig met Christus verbonden zijn. Dat betekent dat je op de knieën gaat en zegt, Heere Jezus, ik kan het niet bereiken. Ik kan die maatstaf van u niet halen, want ik heb het zelf niet gewild. Zo diep gaat dat. Maar nou heb ik gehoord dat u een God bent van louter genade. Louter betekent alleen. Nou heb ik gehoord dat u een God bent die gekomen is vanuit die hoge hemel en dat u gekomen bent om de zonden op u te nemen aan het kruis van Golgotha. Nou heb ik gehoord dat u bent afgedaald tot in de hel, zodat ik daar niet hoef te komen. En gemeente, als de Heere Jezus nu dat voor u, jou en mij heeft willen doen,
dan is hij het ook wel waard om uw hart aan hem te geven. Dan is hij het ook wel waard, zeg ik maar even op die manier, om je leven toe te vertrouwen aan hem. Want daar is het veilig, ergens anders niet. Het ware geloof is eenvoudig, maar eenvoudig is niet altijd makkelijk, is eenvoudig de Heer Jezus aanklampen. En gemeente, ik denk dat, het gaat er niet om wat ik denk, maar ik hoop dat u dat een beetje met mij mee beleeft. Dat is meer dan een wetenschapje ergens achter in uw hoofd. Als u nou werkelijk gelooft dat Jezus voor u aan het kruis gegaan is en voor u is opgestaan uit de doden, dan is het dienen van hem toch meer dan eens een keer of twee keer naar de kerk toe gaan. Dan voelt u dat wel mee, denk ik, met mij. Dan mag dat evangelie uw hele leven door gaan trekken. En mag ik u dan maar eens een vraag stellen? Leef jij voor de Heer Jezus? Gemeente, wij leven in een tijd van grote verwarring. Wat is de weg naar het geluk? Er zijn veel jonge mensen die zich daarmee bezighouden. Wat is nou gerechtigheid? Er zijn veel mensen die ons daarmee bezighouden. En we zien de protesten, we zien het boos, teleurgesteld zijn om ons heen, omdat we onrecht ervaren. Wat is nou houvast in het leven? En we zien mensen allemaal verder wegglippen. En misschien herkent u daar ook wel wat van. En te midden van zo'n wereld wil de Heer Jezus uw ene vaste fundament en betrouwen zijn. En nou is vanavond de vraag naar u, jou en mij: grijpt u zich vast aan de Heer Jezus of doet u dat niet? Houdt u uw handen op bij de levende God, zodat hij ze kan vullen met al zijn weldaden? Of doet u dat niet? En houdt u toch maar de touwtjes van het leven zelf in de handen, omdat u het eigenlijk niet vertrouwt? Dicht bij u is het woord. Hij is zoveel dichterbij dan u denkt. En als hij nu in je leven komt, dan wil hij je leven vernieuwen. Ja, dan wil hij al het kwade wat erin zit, wil hij wegsnijden. En dat is, ja, dat doet best wel eens pijn. Het ware geloof zorgt ook dat je dingen niet meer doet. Het ware geloof zorgt ook dat je met slechte dingen stopt. Niet omdat je denkt dat je dan zelf genoeg wordt, zeg maar. Dat je zelf de lat wel gaat halen. Maar omdat je weet het is slecht in de ogen van Vader. Vader wil het niet. En wat Vader wil is goed. Gemeente, kent u dat in uw leven? Is er misschien iets waarvan u eigenlijk wel weet, het kan voor Gods oog niet bestaan. En het komt steeds maar weer terug. En ik hou het maar zo aan de hand omdat ik het niet uit handen wil, niet durf te geven, niet kan geven misschien wel. Neemt u daar genoegen mee? Of gaat u naar die God die u zegt, nabij u is het woord en hij wil schenken wat u nodig hebt? Beleidt u uw zonden voor hem en bidt u dat hij ze wil vergeven, maar ook dat hij uw leven wil vernieuwen en dat slechte eruit weg zal snijden. Het ware geloof is zoveel meer dan een wetenschap in je hoofd. God is zo dicht, veel dichterbij dan u denkt. Een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat gaat diep. Dat gaat je hele leven door. En gemeente, daarom, het is ook zo belangrijk dat juist in deze tijd die gemeente van de Heer Jezus Christus deze belijdenis vasthoudt. Jezus alleen. Dicht bij u is het woord.
Het zijn de beloften van God. Maar het woord, en dat, ja, dat kent u denk ik wel, het woord, dat is immers ook de Bijbel. En mag ik u dat voor de toepassing ook maar eens even vragen? Het woord is zo dichtbij u. U bent namelijk bij het hele selecte groepje christenen in de hele wereldgeschiedenis. Het kleine, relatief kleine groepje christenen, dat een enorm voorrecht heeft. Weet u wat dat voorrecht is? Dan heb ik het nog niet eens over godsdienstvrijheid. Dan heb ik het nog niet eens over grote kerken zoals deze, waar u met veel mensen samenkomt. Dan heb ik het erover dat het woord van God toegankelijk is in uw eigen taal. Vanzelfsprekend, hè? Het is al jaren, honderden jaren zo geweest, hè? Gemeente, minderheid in de geschiedenis van de kerk. En mag ik u dan vragen, als de Heere God zijn woord spreekt en zo dicht bij u komt, is dat woord nou eigenlijk ook belangrijk in uw leven? En waarom ik u dat zeg, is omdat er ook door de christelijke gemeente, en misschien, ik ken u niet, maar misschien is dat hier ook wel, want dat is in Nederland wel breder, dat we bij steeds meer dingen gaan zeggen, daar zit het niet in. En als ik u daar even een voorbeeldje van mag geven, dan is dat die huisgodsdienst. Dikwijls kom je dat tegen. Dat er dan wel gezegd wordt, en ik wil daar niet flauw over doen, want soms zitten daar hele redenen achter en herinneringen achter. Dat mensen zeggen, ja, vroeger moesten we 3 keer daags uit de Bijbel lezen. Vroeger moesten we op vaste tijden ons gebed bidden. Vroeger moesten we zingen. En daar zit het niet in. En ergens hebt u natuurlijk gelijk, als u dat zou zeggen. Er staat nergens in de Bijbel dat u per se zo vaak moet bidden. Of dat u per se dat en dat zou moeten doen voor of na de maaltijd. Of voor het slapen gaan, et cetera, et cetera. En nogmaals, ons beste proberen brengt ons niet in de hemel. Maar als we nou eens even van de andere kant mogen komen. Als dat ware geloof nou werkelijk je leven doortrekt, dan krijg je toch ook lust om de Heer God te vrezen. Dan weet je toch ook dat je het nodig hebt om steeds weer naar zijn woord te gaan, want dat hart van mij, dat blijft die rare afwijking vertonen dat ik toch van hem vandaan wil. Hij moet mij vasthouden, dat is het ware geloof. En als we niet oppassen, gemeente, dan komt de onzekerheid van de wereld ook binnen de kerk. En dan wil ik vanavond toch maar even een lans voorbreken. Om u vast te grijpen, ook in de praktijk van je leven, aan dat woord. Ook als jij morgenochtend wakker wordt en de keuze weer wordt, het is deze of het is die telefoon. Flauw voorbeeld, zeg het toch even. Als de keuze ook in uw leven weer komt, het is deze, die gevouwen handen, of het is gauw weer door. Nabij u is het woord. En geliefden, grijp u dan ook vast aan dat woord. We gaan aan de afronding. Maar ik wou u dit toch ook niet onthouden. Zoals eigenlijk die catechismus dat ook mooi verwoorden. Nogmaals, die hebben dat vanuit de Bijbel. En dan lees ik u dat toch nog even voor. Wat is het ware geloof? Zeker weten, vast vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij. Niet alleen anderen, maar ook mij. Mag dat nou je gebed zijn? Is dat nou je gebed? Heere God,
Ik geloof dat u bestaat. Heere God, ik geloof dat er mensen zijn die door u omgekeerd zijn. U kent dat lied misschien wel. Ook voor mij. Roept gij anderen? Roep ook mij. Dat God ook

aan mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter, uit pure genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Gemeente, wat een evangelie. Een evangelie dat stand houdt, zelfs in de moeilijkste omstandigheden van uw leven. Een evangelie dat stand houdt, zelfs als er vanavond misschien wel iemand is en die zegt, Heere, ik vind het zo moeilijk om het vast te houden. In het gebed, in de stormen van het leven, Vader, hou mij vast. En ieder die in hem gelooft, zegt Romeinen 10, zal niet beschaamd worden. Wie zijn haar leven overgeeft aan die heiland Jezus Christus, die zal niet achteraf denken, oh, had ik het maar anders gedaan. Oh, had ik mijn leven maar totaal anders geleid. Want uiteindelijk, aan het einde van de baan, zal de Heere die mensen, die met een vast geloof, misschien wel biddend zoals die vader, Heere, ik geloof, maar kom een ongeloof te hulp. Maar die pleiten, die vastgrijpen aan de rots, de Heere Jezus Christus, die zal hij niet wegzenden, maar die zal hij laten binnengaan. Amen.

Zullen wij samen danken. Heere God, getrouwe Vader in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Tot u komen we ook aan het einde van deze dienst om uw naam groot te maken. Want u bent die God die leeft en regeert tot in aller eeuwigheid. U bent die God die volkomen gerechtigheid wil. Die niet genoegen neemt met een beetje kwaad nog over, maar pas als alles shalom, als alles vrede is. Dat is uw koninkrijk. En wij bidden u, o Heere Jezus Christus, wil ons inlijven bij u, dat we deel mogen krijgen aan u de levende God, die psalm zong het, verzadigd met uw goddelijk beeld, vol, helemaal vol, van u, o Heilige Geest. En zo bidden we, als we hier weer vandaan gaan, geef dat we de preek niet, het woord niet achter zullen laten, zoals we een psalmboek of een jas kunnen vergeten. Maar geef dat het met ons mee zal gaan, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u ons troosten? Wilt u ons bemoedigen als we misschien wel zo nodig hebben? Wilt u ons ook confronteren als we op een weg zouden zijn die niet van u is? En wijs ons, leid ons naar die eeuwige weg. En zo bidden we, wilt u geven dat we dat ware geloof mogen kennen. Wees ook met ons als dat misschien voor ons toch ook een moeilijke strijd is. Dicht bij u is het woord, u zegt het toch zelf, Heere. En wilt u het dan ook werken, uitwerken in onze harten. We bidden u in het bijzonder zo ook voor onze jonge mensen. Wilt u toch hen ook in het hart treffen. Geef dat ze... ja, er lust in, er zin in, heilige zin in mogen hebben. Om u te kennen, om u te dienen. Om uw naam te belijden. Maar geef het ook als we ouder geworden zijn. En mag, ja, mogen we zo vervuld worden door uw werk. Zo brengen we alles voor u. Wilt u het verkeerde van ons wegnemen? Wilt u zegenen wat van u was? En hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit op toonhoogte gezang 310 vers 1 en 3. Grote God, wij loven u. Voor de tijd worden uw gaven ingezameld. De eerste collecte is voor de GZB met het doel ondersteuning van evangelisten en voorgangers Saimir Rasdi en Lefter Biba. De tweede collecte is voor de kerk en eredienst. En de derde is een extra collecte eveneens voor kerk en eredienst. En op de galerijen hangen de collectezakken in de houders om daarin uw bijdrage te doen. De collecten worden van harte bij u en jou aanbevolen. En daarna zingen we dus op toonhoogte lied 310 vers 1 en 3.

Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart zijn zegen en ga op weg met vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst die kwam vanuit de dorpskerk te IJsselmuiden. Voorganger in deze dienst was dominee Lok, predikant in Zalk.

Versen van geloof, hoop en liefde. 1 Korinthe 13. Al waar het dat ik de taal der mensen en der engelen sprak, ik was een klinkende cymbaal wanneer de liefde mij ontbrak. Al wist ik elk geheimenis, al sprak ik met profetenmond, ik was van geen betekenis wanneer gij mij geen liefde vond. Al was ook mijn geloof zo groot dat het een berg verdwijnen deed, al gaf ik ook mijn laatste brood aan wie gebrek en honger leed, al werd mijn lichaam ook verbrand, maar ik schoot in liefde toch tekort. Het baatte niets, ik was als zand dat door de wind verstoven wordt. De liefde zoekt zichzelf niet, ze rekent nooit het kwade toe. Verbittering doet haar verdriet, nooit wordt ze het vergeven moe. Daarom vergaat ze nimmer meer, al heeft de kennis afgedaan, al zendt God geen profeten meer, al zal de wereld ook vergaan. Eens leefde ik nog als een kind, verstond slechts wat een kind verstaat. Maar wie hier niets dan raadsels vindt, ziet eens God zelf in het gelaat. Geloof en hoop en liefde zijn de gaven waarmee God ons troost. En nimmer zijn Gods gaven klein, maar liefde is van deze het grootst.

0: verstreken vele jaren sinds de dagen van Adam en Eva en Kain en Abel. Er woonden nu veel meer mensen op de aarde. Je zou denken dat ze iets geleerd hadden van wat Kain overkomen was. Maar dat was niet zo. Integendeel, de mensen waren slecht geworden. Ze waren oneerlijk en dachten alleen maar aan zichzelf en hoe ze overal beter van konden worden. Ze stalen van elkaar en ze logen en bedrogen maar raak. God kreeg er bijna spijt van dat hij de mensen gemaakt had. Hij besloot om de mensen niet langer op de aarde te laten wonen. Tenminste, op een paar na. Want niet alle mensen waren slecht geworden. Eén man was altijd aan God blijven denken. En dat was Noach. God sprak tot Noach en vertelde hem dat hij de mensen heel hard zou gaan aanpakken. God zou het zo hard laten regenen dat er een grote overstroming zou komen. Toen zei Noach tegen God: "Maar Heer, dan zal toch iedereen verdrinken? Zullen er dan helemaal geen mensen meer op de aarde wonen en ook geen dieren meer?" God vertelde Noach dat hij hem had uitgekozen om de grote overstroming te overleven. En dat Noach daarom een grote boot moest bouwen. Een boot van wel 135 meter lang, 23 meter breed en maar liefst 14 meter hoog. Noach aarzelde geen moment en ging aan het werk. Het was met karwei wel, maar hij deed het met plezier. Hij hakte hout en hij verzamelde riet en hij zaagde en timmerde dat het een lieve lust was. Noach had 3 zonen. Ze heetten Sem, Gam en Jafet. En die jongens waren natuurlijk razend nieuwsgierig waarom hun vader zo plotseling aan het bouwen ging en wat hij aan het maken was.
1: "Ik denk dat vader een hok bouwt voor de kippen of de konijnen of zo," zei Sem, de oudste van de 3.
2: "Tuurlijk niet, joh. Dat zie je toch zo. Het wordt een schuurtje voor de varkens,"
0: wist Jafet. Maar Noach hielp zijn zoons uit de droom.
2: "Ik bouw een schip," vertelde hij ze. "Een heel groot schip. Want God heeft me gezegd dat ik dat moet doen. En dat schip noem ik de Ark.
1: God zal het binnenkort heel hard laten regenen. Dan zal de aarde overstromen en hebben wij de Ark nodig om te overleven.
2: Ik weet eigenlijk alleen nog niet waarom het zo'n groot schip moet zijn."
0: Dat kwam Noach al vlug te weten. God sprak opnieuw tegen hem en vertelde dat niet alleen hij en zijn vrouw en zijn kinderen gered zouden worden, maar ook een heleboel dieren. Van elke soort moesten er 2, een mannetje en een vrouwtje, met de ark mee. En omdat er heel veel soorten dieren zijn, moest het natuurlijk wel een grote boot worden. Noach bouwde en bouwde. Hij haalde overal cipressenhout vandaan en pek om de boot van binnen en van buiten mee in te smeren. Hij wist van geen ophouden. En hoe verder Noach vorderde, hoe gekker de mensen in zijn omgeving het gingen vinden.
2: "Moet je zien," hoorde je soms zeggen. "Noach is zeker een beetje gek aan het worden. Hij bouwt een boot en er is hier in de buurt helemaal geen water te vinden. Hoe moet die boot dan varen? Rare jongen die Noach."
0: Maar Noach reageerde niet. Hij lette niet op de mensen en werkte gewoon door. Toen hij helemaal klaar was, had hij een schip gebouwd dat 3 verdiepingen hoog was. Aan de zijkant van de ark had hij een grote deur gemaakt en helemaal bovenin een raam. En binnen waren er een heleboel hokken voor de dieren. Toen de ark helemaal af was, riep Noach zijn vrouw en zijn kinderen bij zich.
2: "De ark is nu klaar, maar we hebben nog geen dieren om met ons mee te nemen. En er is ook nog geen eten en drinken. En jullie weten wat God gezegd heeft. We moeten nu van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje gaan vangen en die aan boord van de ark brengen. En we moeten ook voedsel en water gaan verzamelen om mee te nemen op onze reis. Kom, laten we opschieten, want ik denk niet dat het nog lang zal duren voor de grote regens komen."
0: En zo gingen Noach en zijn vrouw en Sem, Gam en Jafet met hun vrouwen op zoek naar dieren en naar voedsel. Ze brachten werkelijk van alles mee terug naar de boot. Alle mogelijke soorten vogels, hagedissen, kangeroes, koeien, muizen en konijntjes, leeuwen en giraffen, honden, poezen, hamsters, spinnen. Werkelijk te veel om op te noemen.
1: En ze plukten vruchten en haalden groenten van het land. En ze namen groenvoer mee voor de dieren en graan om brood van te maken. De mensen in de omgeving keken hun ogen uit. Zoiets geks hadden ze nog nooit gezien. Een enorm schip midden op het land dat helemaal vol werd gestopt met dieren en voedsel. De mensen begrepen er niets van. Maar Noach en zijn familie hadden daar geen oog voor.
3: Denk je dat we nu alles hebben?
1: Vroeg Noachs vrouw op een dag.
3: Denk je dat we echt alle dieren aan boord hebben en ook genoeg eten en drinken voor zo'n lange tijd?
1: Ik zal nog één keer alle dieren tellen om te zien of we er per ongeluk toch niet eentje zijn vergeten. En ik zal ook nog eens het voedsel controleren, zei Noach. Maar alles was in orde. En Noach en zijn familie gingen de ark binnen om te wachten op wat er komen ging. En ze hadden de deur nog maar goed en wel achter zich dicht gedaan of het begon al te regenen. Eerst zachtjes, druppel voor druppel. Maar al gauw ging het harder en harder regenen. En op het laatst regende het pijpenstelen. In de ark bleef het gelukkig kurk droog. Maar buiten begon het water al gauw te stijgen. Eerst in de sloten en de plassen. En daarna ook op het land zelf. Het water steeg, hoger en hoger. En alle mensen en dieren die niet in de ark waren, verdronken. Dagen en nachten verstreken. En het hield maar niet op met regenen.
3: Moet je toch eens kijken. Er is niets anders meer te zien dan lucht en water. Zelfs de allerhoogste bergtoppen zijn overstroomd.
1: Zei Noachs vrouw op een dag tegen haar man. Ja, vrouw, precies zoals God heeft voorspeld. En het heeft nu al 40 dagen en nachten achter elkaar geregend. We moeten maar geduldig afwachten wat er verder gaat gebeuren. Toen, na 40 dagen, hield het eindelijk op met regenen. Geen gekletter meer op het dak van de ark, maar een heerlijke stilte. Noach's vrouw zette het raampje open en meteen woei er een lekker fris windje naar binnen. In de dagen die volgden begon het water langzaam te zakken. De ark dobberde rustig in het rond, tot op een dag ze plotseling een schok voelde en merkte dat de boot niet meer vooruit ging. Hij was vastgelopen op de top van een berg. Kijk, zeiden de zonen van Noach. Kijk, het is zover. Het water is al een heel eind gezakt en het zal misschien niet lang meer duren voor we weer aan land kunnen gaan.
4: We zullen zien, antwoordde Noach.
1: Ik zal een vogel door het raam weg laten vliegen. Als die niet meer terugkeert, dan heeft hij een plek gevonden om te wonen. Maar als de vogel wel terugkomt, dan kan hij nog geen droog land vinden en zullen we nog moeten wachten.
0: Noach koos een sterke zwarte raaf uit en liet die de volgende ochtend door het bovenraam wegvliegen. De vogel bleef de hele dag weg. Maar tegen de avond verscheen er aan de horizon een zwarte stip die langzaam groter werd. Het was de raaf die nog geen droog plekje had kunnen vinden. Noach en zijn familie wachten een week voordat ze weer een vogel uit lieten vliegen. Ditmaal koos Noach een duif uit. En ook die kwam 's avonds terug. Maar de duif had wel een takje met een blaadje van een olijfboom in zijn bek.
1: Dit is een goed teken, zei Noach. Want je kunt eraan zien dat de bomen weer blaadjes krijgen en niet meer helemaal onder water staan. Nog even, en dan is het zover. Dan is het land droog genoeg.
0: En toen Noach dezelfde duif een week later nog eens vrijliet, bleef het dier weg. Dat betekende dat het land niet meer onder water stond en dat Noach, zijn familie en alle dieren eindelijk de ark mochten verlaten. Toen ze allemaal buiten waren, bouwde Noach hoog op de berg een altaar van stenen en bracht een dankoffer aan God. God had hem en zijn gezin en de dieren immers van de verdrinkingsdood gered. Toen de rook van Noach's offer opsteeg naar de hemel, sprak God opnieuw tot hem. God beloofde Noach dat hij ervoor zou zorgen dat er nooit meer een overstroming zou komen die alles kon vernietigen. En om die belofte te bezegelen, maakte God de regenboog. Als mensen nu de regenboog zien, dan kunnen ze terugdenken aan wat God toen, lang geleden, aan Noach beloofde.

Je gaat luisteren naar David en Goliath, deel 6 uit de serie Gouden Bijbelverhalen. Geschreven door Milouska Meulens, voorgelezen door Nine Meijer. De illustraties in het prentenboek zijn van Harmen van Straten. Wie is zo vrolijk, daar in de heuvels van Judea? Het is David, de herdersjongen. Hij tokkelt op zijn harp een zelfbedacht liedje. Schaapjes, stil nu. Geen geblaat. Ik ben herder, geen soldaat. Luister, kudde, naar mijn gezang. Ik ben hier, wees maar niet. David stopt plotseling met zingen. Hij hoort iets in de bosjes. Zijn hand glijdt naar de slinger die altijd klaar ligt voor je weet maar nooit. Dan gebrul. Een beer, denkt David. Hij schiet overeind en mikt. Raak. Schaapjes, zegt David opgelucht. We gaan naar huis. Als de kudde veilig achter het hek staat, holt David naar zijn vader. Buiten adem begint hij te vertellen. Ik hoorde geritsel. Zijn vader knikt afwezig en mompelt. Prima, jongen. Het was een, zegt David. Maar zijn vader onderbreekt hem. Ga slapen, zoon. Morgen vroeg moet je naar je broers. Vragen hoe het met ze gaat. En brood, kaas en melk brengen. David slikt zijn teleurstelling weg. Het verhaal is nog niet af. En hoe trots hij ook is op zijn grote broers. Het zijn pestkoppen. Toch gehoorzaamt hij zijn vader en gaat naar bed. Voor zonsopkomst staat David op. Hij pakt eten, zijn staf en zijn slinger en zegt zijn vader gedag. De weg kronkelt, de zon steekt. Na uren lopen zoekt David koelte onder een olijfboom. Hij staat met zijn slinger te zwaaien om zijn hand soepel te houden als er reizigers voorbij komen. Eén van hen waarschuwt hem. Ga niet die kant op, zegt de man. Goliath is daar, de gigant uit Gat. Hij wil vechten met onze soldaten, vertelt een andere reiziger. Maar die zijn bang en laf. Een derde stamelt. Maar wie zou niet bang zijn? Mijn 7 broers zijn vast dapper, antwoordt David. Met die hoop in zijn hart stapt hij stevig door. Bij het legerkamp gekomen, kijkt hij uit over de vallei van Ela. Daar ergens zit de vijand, weet David. Om hem heen is het een drukte van belang. Overal klinkt metaalgekletter, geroep van soldaten en het gehinnik van paarden. David is onder de indruk. Hij hoopt dat zijn broers hem een rondleiding geven. Moet ik ze eerst vinden, denkt hij, en zoekt gauw verder. 7 broers vinden. Zo moeilijk kan dat niet zijn, toch? Maar dat is het wel. David zoekt en zoekt en raakt de weg kwijt. Al die tenten lijken ook zo op elkaar. Garnaaltje? David herkent de stem van zijn oudste broer. Eliab, roept hij uit, je hebt me gelukkig gevonden. Ik was verdwaald. Wat doe jij hier? Vraagt Eliab chagrijnig. David trekt zich er niets van aan dat zijn broer zo nors doet. Dat is hij gewend. Vader stuurt me, zegt hij. Ik heb eten bij me. Blij houdt hij zijn tas omhoog. Hoe gaat het hier? Eliab snuift. Geef maar hier, zegt hij. Dan kan je weer naar je schapen. Oorlog is voor mannen, garnaaltje. Voordat David kan reageren, buldert er een stem als donder door de vallei. Iedereen verstijft. De koning komt verwilderd zijn tent uit. David draait zich om en ziet een man zo groot als hij nooit heeft gezien. Dat is zeker die Goliath, wil hij zeggen. Maar Eliab bibbert als een rietje. Misschien heeft hij het zelfs in zijn broek gedaan. Vlug, verstoppen, sist hij, anders zijn we de sjaak. Hij trekt David mee. Vanuit hun schuilplaats kan David alles goed zien. De reiziger overdreef niet toen hij hem waarschuwde. Goliath van Gat is echt een reus. Armen als boomstammen en een borstplaat die glanst als een tweede zon. Zijn speer is zo lang als een mast. Zijn andere wapens hangen vervaarlijk aan zijn heupriem. Leger van Saul, schreeuwt hij, stelletje bange poeperts.
Durft echt niemand met mij te vechten? Ik vraag het al 40 dagen. Niemand beweegt. Zelfs koning Saul kijkt weg. Mijn aanbod staat nog, gaat Goliath verder. De verliezer is voor altijd de knecht van de winnaar. De reus spuugt op de grond en stampt dan terug naar het kamp van zijn eigen leger. David aarzelt niet en rent naar Saul. Stuur mij, koning, zegt hij. Saul kijkt ongelovig naar de jongen voor zich. Zo'n scharminkel tegen Goliath, vraagt hij. David knikt. Ik heb wilde dieren verjaagd. Een reus lukt me ook. De soldaten smoesen. Koning Saul zucht. Maar er is iets met die David. Hij lijkt wel een geheim wapen te hebben of zo. Een soort onzichtbare bescherming. De koning weet niet wat het is. Hij is moe. Er moet iets gebeuren, anders vluchten zijn soldaten nog met de staart tussen de benen. Goed dan, zegt hij. Je krijgt mijn wapens mee. Dan maak je tenminste nog een beetje kans. Zoals beloofd laat Saul zijn eigen wapenuitrusting brengen. De helm weegt zwaar op Davids hoofd. Een borstplaat drukt zijn schouders omlaag. David probeert een paar stappen te zetten, maar het metaal klettert bij elke beweging. Hij wankelt. De zwaarden zijn te lang, de riemen te strak. Dit werkt niet, zegt David. Hij trekt het harnas uit en pakt alleen zijn staf, zijn leren slinger en een zak voor stenen. Bij de rivier zoekt hij zorgvuldig 1, 2, 3, 4, 5 gladde stenen. Hij bevoelt ze met zijn duim en stopt ze dan in zijn tas. Het is niet de steen die overwint, mompelt hij voor zich uit, maar wie hem slingert. Met rechte schouders en opgeheven hoofd loopt hij naar de vallei. Daar ontmoet hij Goliath voor het gevecht. De heuvels rondom zwijgen. Soldaten houden hun adem in. Zelfs de vogels kwetteren niet. Er heerst doodse stilte. Goliath, glinsterend van brons en groter dan een huis, schuddebuikt als hij David ziet. Een jongen met een staf en een slinger. Het haar verwaait door de wind. Kom hier, jochie, lacht hij. Ik zal je verpletteren. Ik ben niet bang voor jouw zwaard en speer, roept David. Ik heb zelfs leeuwen verslagen en laatst een beer. Hij haalt diep adem, legt een steen in de slinger en begint die te draaien. De wind fluit langs zijn hoofd. Zijn hart gaat tekeer, maar is zeker. Hij ziet niet de reus, maar alleen het doel. De steen vliegt door de lucht en treft Goliath midden tegen zijn voorhoofd. Als een berg die instort, valt de reus tegen de grond. Een golf van geschreeuw en gejuich breekt los. De soldaten van Saul stormen naar voren en tillen David op. De herdersjongen kijkt met de slinger nog in zijn hand naar de hemel. Het was geen eigen kracht, fluistert hij voor zich uit. Koning Saul roept David bij zich. De herdersjongen is stoffig en bezweet, maar zijn ogen stralen. Wie ben jij? Wil Saul weten. David uit Bethlehem, antwoordt de jongen eenvoudig. Rondom hem herhalen soldaten zijn naam. Trommels slaan, vrouwen dansen. Saul is koning en heer, zingen ze, maar David sloeg Goliath neer. Na het feest keert David samen met zijn broers terug naar huis. Zijn schapen blaten en duwen natte neuzen tegen hem aan. David lacht. Ik heb een nieuw lied voor jullie, zegt hij en zingt. Schaapjes, ook al ben je klein, om iets groots te doen, hoef je niet groot te zijn. Eliab buigt zijn hoofd. Zijn broertje is helemaal geen garnaal, denkt hij. Ook hun vader ziet zijn jongste zoon niet meer als simpele herdersjongen. David heeft overduidelijk veel meer in zijn mars dan ze dachten. Wil je ook de andere 11 verhalen uit de serie horen? Ga dan naar goudenbijbelverhalen.nl. Je hebt geluisterd naar David en Goliath, deel 6 uit de serie Gouden Bijbelverhalen. Geschreven door Milouska Meulens, voorgelezen door Nine Meijer.

Luisteraars, we naderen weer het eind van ons programma In en om de Kerk. Wij hopen ook dat u genoten heeft van het geheel en wensen u verder nog een gezegende zondag toe. Goedemorgen, luisteraars.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Dit is Klassikaal, een gevarieerd klassiek getint programma op de zondagmiddag. Samenstelling en presentatie Jan Huls.

We gaan verder met de muziek van Antonio Vivaldi, hoort het gedeelte Allegro. Dat is een fluitconcert uit zijn grote werk Il Cardellino. En daarna volgt Ludwig van Beethoven met een menuet in G majeur. En dan volgt als derde weer in het blokje van drie Edvard Grieg met zijn Anitra's dans uit zijn Peer Gynt suite.

In klassikaal gaan we verder met muziek van Johann Sebastian Bach, het Largo uit zijn dubbel concert in D mineur. En daarna volgt Franz Schubert met een militaire mars. En het derde van dit blokje komt van de Spaanse componist Enrique Granados, een intermezzo uit zijn grote werk Goyescas.

Muziek van Sergej Prokofjev, een mars uit zijn grote werk van Over de liefde van drie sinaasappels. En dan volgt Jean Sibelius met een wals en daarna volgt Michael Glinka met Ruslan en Ludmilla en daar de ouverture van.

In klassikaal gaan we verder met de muziek van Modest Mussorgsky, muziek over het oude kasteel. En daarna volgt hoornmuziek van Georg Friedrich Händel uit zijn Water Music. En Georg Bizet met zijn Habanera uit zijn grote werk Carmen.

We zijn bijna aan het einde van het uur klassikaal gekomen. Fijn dat u geluisterd hebt en we hopen dat u van deze uitzending hebt genoten. De samenstelling en presentatie van dit programma was in handen van Jan Huls en de technische bijstand werd verleend door Henk Felix. Namens Henk en Jan wens ik u verder een gezegende zondag toe en hopen tot de volgende week. Goedemiddag, luisteraars.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV.

Welkom bij het programma Luister naar zijn stem. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar een non-stop geestelijk muziekprogramma met liederen die u kunnen troosten, bemoedigen of blij zullen maken. U kunt ook kennis maken met weinig gedraaide liederen of nieuwe cd's. Het programma wordt samengesteld door Henk Wildendijk, die tevens de techniek verzorgt. Wij wensen u heel veel luisterplezier toe.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliantie zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Matt Redman, Chris Tomlin, Hillary Scott, Cody Karnes, Carrie Job, Naomi Rain, Taya en B.I. Nummer uit 2024 aan het begin van deze nieuwe uitzending. How Great Die.

Dit weekend, vrijdagavond, staat zij in Apeldoorn haar EP te presenteren. Eigenlijk hoop ik volgende week wel even contact met haar te hebben. En ik zal het eens even gaan roggelen dat zij volgende week bij ons in de uitzending is. Als ze natuurlijk kan qua agenda. Dus hopelijk volgende week meer. En check zeker haar mooie muziek, Sierra Noah. Goed, gaan we eerst verder met Arend Jansen. Ook straks nieuws over hem. Geef het maar aan mij.

0: Arend Jansen, geef het maar aan mij.
1: Nieuwsflits.
0: Ja, de nieuwsflits. Nieuws over Arend Jansen, want die viert zijn 50ste verjaardag met gospelmuziek. De gitarist vierde zijn verjaardag met onder andere Kees Krijnoord, Ralf van Manen, Denise Brandt en Joke Buijs. Tijdens de avond vertelde hij ook uitgebreid over zijn muziekontwikkelingen en zijn geloof. Dan Jitska, want die brengt gospel en jazz samen. De Nederlandse zangeres maakt een persoonlijke jazzversie van Welk een vriend is onze Jezus. En vertelt over haar combinatie van jazz, geloof en evangelie. Dan nieuws over Eddie James, want die komt terug naar Nederland. De Amerikaanse gospel worship artiest gaf afgelopen 22 en 23 september concerten in Oude Beijerland en Bunschoten. En zijn Nederlandse optreden waren onderdeel van een Europese tour. Dan de laatste twee nieuwtjes. Hilbert Steenrediker, bekend uit Kampen, is in een interview vertelt hij over zijn jaren in de gospelmuziek. Onder andere bij Zout en de Servants. Wel bekend in de regio Kampen-IJsselmuiden. En over de veranderingen in zijn geloof vanaf 2018. Wil je dat allemaal lezen? Ga naar christelijknieuws.nl. Want het laatste nieuwtje deze week, Eline, want die brengt haar nieuwe single uit en start van haar tour. Totdat de storm weer licht is nieuw en Eline gaat samen met Denise Brandt op de Hart en Zieltour met 14 intieme concerten door Nederland. En natuurlijk kun je erbij aanwezig zijn, donderdag 1 oktober in Gouda, vrijdag 2 oktober in Drachten, 15 oktober in Helvoort. Dan 16 oktober in Monster, Rillard op 17 oktober, Ruinen op 23 oktober, de 29 oktober in Ede, de 30e in Groningen, de 31e in Achterveld. Dan vrijdag 6 november in Hattem, in de Emmauskerk, en donderdag 12 november in Austerlitz. Dan 13 november in Dedemsvaart, 14 november in Apeldoorn en de afsluiting op woensdag 18 november in de Theaterbakkerij. En dat is natuurlijk in Gouda. Wil je erbij aanwezig zijn? Check de website van truetickets.nl en bestel daar je kaartjes. Ik zei het al, nieuwe muziek van Eline. Dit is het nummer Totdat de storm weer ligt. Soms

Running to a Runway van Lauren, of eigenlijk Phil Wickham met Lauren Daigle. Dan gaan we kijken naar de concerten bij jou in de buurt of iets verder weg. Tinira Sturm met de Flying Eagle Concert Gospel Song. Zaterdag 3 oktober in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Tinira Sturm met Jaap Kramer op de orgelvleugel. Marco Hoorn op de accordeon slagwerk. Sylvia Meissen op de contrabas en Laura Kieboom op de viool. Een avond met gospelsongs, samenzang en bekende christelijke liederen. Je kunt reserveren via, denk ik, Flying Eagles. En dan zoek je even op de termen die ik net zei. Tinira Sturm. Flying Eagle Concerts. El Jaya Gospel and Soul Choir. Gospel in de kerk. Zaterdag 3 oktober in Brielle. Ja, traditionele gospel met invloeden van soul en R&B. Toegang is gratis en bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Vanaf 3:30 's middags tot en met 4:45. Dan in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De Nederlands Zingdag 2026, ook zaterdag 3 oktober. Een grote dag rond samenzang, aanbieding en ontmoeting. Er worden circa 3500 bezoekers verwacht. Thema is Loof de Heer alle volken. Dan een middagconcert van Marcel en Lydia Simmer. Avonturen in het Liedjesbos. Hun theatertour, zangtour. Voor de kids natuurlijk. Het zal allemaal in de middag zijn van 3 tot 4 in de Ichtes in Emmen. Christelijk muziekprogramma voor kinderen en gezinnen. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben wij Wycliffe Worship Event Hoop in Elke Taal. Zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk in Dordrecht. Aanvang 7:30. Worship onder leiding van Praise Band All in One. Aangevuld met verhalen, kunst en ontmoeting. Het thema is Hoop in Elke Taal. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben we nog het Amsterdam Stef Songsters, brassband van de Leger des Heils. 10 oktober in Luktor in Oldebroek. 19:30 de aanvang. En het is allemaal gratis. Een collecte voor de omkosten. 10 oktober ook De Rest Mag Je Hebben. Martijn Buwalda in de Tripodia in Katwijk. Aanvang 8:00 en kaartjes via truetickets.nl. Black Gospel Choir For You in Woudse Kerk. Zondag 11 oktober om 4:00. De entree is €16, inclusief een consumptie. En op Rodi.nl kun jij kaartjes reserveren. Dus ik zou zeggen, ga naar die website als je erbij aanwezig wilt zijn. Dan nog 2 concerten van de formatie Lef, Samen Door Het Leven. Hij was afgelopen week in... komende zaterdag is die trouwens in Zwolle. Dus of vrijdag. Vrijdag of zaterdag. Eén van die twee. Maar goed. Samen Door Het Leven in de Sionskerk in Houten. Avondconcert. Een van de 3 najaarsconcerten van de formatie Lef. Een voorproefje op het album dat in 2027 verschijnt. Dus leuk om daarbij aanwezig te zijn. Dag daarna, zaterdag 10 oktober, zal het zijn in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. 8:00 tot 10:00 zal het ook zijn. En dat is dus ook een exclusief concert met nieuwe liederen en nieuwe verhalen. Ik dacht zelf, ja, oktober is het zowat. Moet toch kunnen? Ik vind het wel. Wat een geweldige nacht. Dit is de formatie Lef.

0: voor mij. Marcel en Lydia Simmer. Zijn liefde voor mij. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit van de deluxe editie van Mozik Worship. Is dit het nummer 500. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.
1: Wij zijn de bruid, we staan te wachten. Tot het bruiloftsfeest begint.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we vorige week af met...

Ik voel me soms te moe om te slapen. Mis de kracht om mezelf weer op te rapen. Toon Hermans had gelijk, ik heb je nodig vriend. Bid voor me, vecht voor me, ook als ik het niet verdien. Vaak kwam de hele bende binnenvallen. Ik mis soms het bier en de bitterballen. Bidden met z'n allen, tot diep in de nacht. Wie houdt de wacht, wie houdt me vast, ik heb je nodig. Dit hart is niet van steen, oh man. Ik doe net alsof, maar kan het niet alleen, oh man. Macho gedrag is voorbehouden aan die huichelaren. Ik zei het eerder al, echte mannen huilen samen. Breek het brood met me, steek het vuur aan. Blijf hoe dan ook met me op die muur staan.

ken me beter dan dat ik mezelf ken. Je betekent veel meer dan je zelf denkt. Niet altijd die gentleman, maar ik heb een engel aan mijn zijde tot aan het nieuwe Jeruzalem. Je begon aan deze reis door de nacht met me. Wat moet je soms wel niet gedacht hebben? Maar je bad met me, ik wil je dank zeggen. Bij jou kan ik de angst van me afzetten. Zou niet weten wat ik zonder je zou moeten. Het wonder dat ik hoe ze zo bijzonder

de letters dansen, maar ik moet wel verder lezen. Ik schrik van de herkenning die ik vind in de gebeden. U heeft alles afgenomen van uw Dina Job. De vraag waarom wie is, hij komt soms ook in mijn gedachten.

Kingdom Come van Rebecca St. James in For King and Country. We vinden plek 399 in de lijst. 255 plekken gestegen. Goed, dan gaan we een stukje naar boven in de lijst. Naar 386. 178 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Christiaan Verwoerd. Jezus, onze Messias.

Surrounded, Fight My Battles. We vinden hem terug op plek 383 in de lijst. 18 plekjes gedaald, Michael de Buur-Smit. Gaan we naar 382, 68 plekken gestegen in de lijst. Alles wat adem heeft. Dit is de formatie Selah.

nieuw in de lijst op plekje 380. Ik zal van me houden, Eline. Dan gaan we naar 374, vier plekjes gedaald in de lijst. Bij u is het goed. Dit is de Lize en Lars Gerven.

Brian Dirksen met het nummer Everlasting. We vinden op plek 372 in de lijst. 82 plekken gedaald. Dan gaan we naar Lauren Daigle. Ja, Daigle. These are the days. Op plekje 362 vinden we hem terug. 24 plekjes gedaald in de lijst.

Glorious Day van de Casting Crowns. Living He Loves Me. Nieuw in de lijst op plek 360. Dan nog twee nummers te gaan. Voldoende voor vandaag. Die hoor je nu. En dat is natuurlijk van Reijer. En dan zijn we heel hard op zoek. Ja, en Anne-Michelle Lee. Op plekje 355 in de lijst. En 134 plekken gestegen.

voldoende voor vandaag. Plekje 355 voor Reijer en Anne-Michelle. En dan sluiten we dit uur af met 354. En ook deze uitzending. 148 plekken gedaald in de lijst. 10.000 Reasons. Rent Collective Experiments. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Hey pa, weet je nog hoe we samen aan de waterkant zaten? En hoe we konden lachen als er weer iemand langs liep? Of pa, dat we weer aan de bar zaten, samen in de kroeg. Ik zal je missen, man. Ja, neem dat maar van me aan.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is

Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.